0: kaka no te me kai wa te ia o mo me ta me na ta ma le o ko me to ko ra o le le ta me to a lu ka ba cha tu e dia yo e ta me ta e i de ku me ja ko pe de no me ni de ka na ya to ko le ik ben de man aan het toetsen naar achteren. Ik kan naar achteren gaan, maar daar kan je heel erg tegen me. En ik kan dat je achteren gaan, maar dat je daar ik kan naar achteren met je nee. Maar dat ik ook achter te gaan achter gaat qua ik kan naar achteren met je nee. Daar maar ik ga er ook wel je. Dus ja, ik ga op die achteren naar je wachten. Dan is het solitaire met terug, dan is hij weer terug terug, dan is hij weer naar de markt. Dan was ik bij de, die was die hele koning, ook al zag ik zag para, maar met die man die mij naar de kolom wilde maken, maar dat die kan ook niet zo goed naar de tinte, dan mag ik niet naar de markt gaan. Aan de kracht hebben we toch aan de afstand van de neerzijde. En hij moet daar ook te mogen, dan ook kunnen we in het gaatje te vinden. Aan de toekomst toch ook pakketten, daar pakketten, dat pangen, de mijne naar met die samenleken. Toch toe echt, ze waren niet allemaal net de samenleken om in het jaar niet te halen, kunnen we dat komen we gewoon tapang at tuk dabbo te mo wakka kan ma ko anu me ni ma tan pi ma ja ya ko ta sta mo me ki pe o mo ra cho yo pe ki mo ni a ti ba e an ba ko na xi wa to se ya to fa fa ni no to ta mo ko a kha le ta mo ko a ta ko mo ka ta mo e ko mo ya te ta ko ka ta mo ni ko ta ba mo da ta ba mo ka ta mo ko a pi ma ja ya ko ta ka ko taan na pi bali ayo ko ni abo ni taan ni tete sa abin ayo ko ay mo koyan na mi tapu ng abo
1: koyan na mi pi bali ayo sa kisagave
0: eh koyan na mi tao ulo katiyak ti